Kulikitaka, kulikitaka, kulikitaka, kulikitaka, kulikitaka, kulikitaka, kulikitaka, kulikitaka, kulikitaka, kulikitaka, kulikitaka, kulikitaka, kulikitaka, kulikitaka, kulikitaka, kulikitaka, kulikitaka, kulikitaka,